0: chap chap ping ping boing ping boom chap chap chap ping boing ping boom chap chap chap ping boing ping boom chap chap chap ping boing ping boom chap chap chap ping boing ping boom chap chap chap ping boing ping boom chap chap chap ping boing ping boom chap chap chap ping boing ping boom chap chap chap ping boing ping boom chap chap chap ping boing ping boom chap chap chap
1: ping boing ping boom chap chap chap ping boing. Radio 1, der Tipp von Anne Spohr.
2: Radio 1 präsentiert Berlin Sounds Inside, der Musiktalk mit Westbam bei House of Podcast im Haus des Rundfunks in der Masurenallee.